0: dine løgne. Skip dine spil.
1: Ik ga volk op de kleding, maar stel ook weer grappig. Ik ga waardig op de spoten.
0: Dine